0: Maintenant, un petit moment de contemplation après cette belle homélie.
1: Broeders en zusters, nu we hier samen zijn bij de grot van Massabiel, de plek waar de hemel de aarde raakt,
0: ici, leggen wij in alle vertrouwen
1: onze gebeden
0: neer ciel touche
1: bij
0: la
1: God,
0: terre.
1: Onze Vader.
0: Nous offrons maintenant nos prières au Dieu.
2: Wij bidden voor de wereldwijde kerk.
0: Nous prions
2: dat
0: pour
2: zij in navolging van Maria
0: entier,
2: altijd een toevluchtsoord mag zijn voor wie troost en hoop
0: refuge pour tous ceux qui
2: We bidden voor vrede in de wereld,
0: la paix,
2: dat de muren van verdeeldheid mogen worden afgebroken door de kracht
0: la paix,
2: van geloof en naastenliefde. Laat ons bidden.
0: Prions le Seigneur.
3: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
2: We bidden voor alle pelgrims uit Nederland en Vlaanderen die deze dagen tezamen te gast zijn bij Maria. We danken u voor de ontmoetingen, de gedeelde verhalen en het samen bidden en zingen. Geef dat de band die in deze dagen is gegroeid ons ook thuis blijft verbinden en inspireren. Laat ons bidden.
0: Prions le Seigneur.
2: We bidden in het bijzonder voor de zieken,
0: aussi pour
2: de ouderen en de kwetsbaren hier bij ons
0: vieilles,
2: en thuis in Vlaanderen en Nederland.
0: Les personnes qui sont restées
2: dat
0: à la maison,
2: ze allen door ons gebed bij de grot van Lourdes de innerlijke vrede, troost en kracht mogen ontvangen die ze zo hard nodig
0: et qu'ils trouvent la force dont ils ont
2: Laat
0: besoin.
2: Ons bidden.
0: Prions le Seigneur.
2: We bidden voor de vrijwilligers, reisleiders,
0: pastoren
2: en de medische staf die onze bedevaarten mogelijk maken.
0: Zegen hun accompagne pendant ce pèlerinage.
2: En hun open hart. Dat de ervaring van deze week hen sterkt in hun dagelijks leven en in hun geloof. Laat ons bidden.
0: Ce pèlerinage les réconforte.
2: We bidden voor alle intenties die we in stilte in ons hart meedragen naar deze heilige plaats. Voor de dierbaren met wie we ons in gedachten verbonden voelen. Dat de genade van deze plek mag doorwerken in onze gezinnen.
0: Que la grâce de Lourdes puisse continuer à travailler dans nos familles. Prions le Seigneur.
2: We bidden voor de overleden zusters en broeders
0: pour nos frères et frères et sœurs défunts qui nous ont quittés.
2: Dat ze geborgen in uw liefde mogen rusten in vrede. Laat ons bidden.
0: Qu'ils soient en paix. Prions le Seigneur.
1: God onze Vader, u hoort de gebeden van uw volk. We danken u voor de
0: genade van deze écoute les prières de ton peuple.
1: Mogen alles wat we hier hebben ontvangen in ons vrucht dragen en ten goede komen
0: van hen
1: die we gaan ontmoeten
0: porter fruit en nous.
1: Dit vragen wij u.
0: Nous le demandons à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
3: Als offerandelied zingen wij God groet u zuivere bloemen.
0: En een chant
3: in onze boekjes
0: offrande, c'est un chant de Marie. Dieu te salue, fleur pure.

netwerk van mensen. Maak het voor ons tot een droom van de dag. En we beseffen onze onmacht.